Ja, dit is Gala Track with you. Om deze track hebben we ook in de laatste 15 minuten aan deze montagabend. Dat is hem ordentlich auftreden. Endspurt, let's go.